0: Oui, le rado, très en quenant, très cante monote ou camstam ses yon, faifé camta ko siéba remenete, kinje krawa, exka FM sekin, mette au programme te ya orofa, te anakwa, ki ekatetien, tek, boriko tekiko, non, boriko sou programme, o kite, kouzaoze, koukasa, kwe, adizao kate, zelita, mongo, tahonoti, yafta kapunda ta. Nga tek, boriji. Burikusi oka kitoku mgoji ya mkarate kumgoe anka atupa khano ana kutini kwena anka oseki lu wanle takiteki aki khana o mbungana a tema kwe polisa kwek ame ahe khana o anja mwiti ya kwenye kuye kwenye kwe anka anitone saha kwe teta mwantesi ya kutete kukha suete boresi kurye ki mwaki 10 million kwe anka ja koeng jonga hai khani tiye de o ja merta a jonga hai akike ko kuwa kae ko khwele ko uruka ka ke ta hono te stete gwe si komisi he te ma de khasla khala ke de ko a ka de kwa no khana tsoni san tseka an thung ta o te kwa na hai a DNSG o ngosini aqini sesaya sakungqa project anqe ukarakhi yego akudide khuko yati ukumoqhe a ange sikunga qoqamise kanye nde kuri khwe a ngida mboronga ke nonana akujisimu qobeta ke sesire yego qamise tece ukweda mbori he
1: Hallo, wat vind ik hier? Minuten die ik schrijf, en dan moet ik het niet meer doen. Ik heb het niet meer doen. Ik heb het niet meer doen. Ik heb het niet meer doen. Ik heb het niet meer doen.

0: Efka
1: Yawa Yame.
2: Bam bam bam bam, let us see when all her tachononia Exka FMK. Outside the radio, the terror tenor, the common Rogin, the terror radio, the type of Rogin, the Nexica. No one comes to the theater, the Mexican platform, the Sikino, the claim. Swede hair, the Swede get to an account, or hold them on a credit them at the Pretonam. The Hono take care of Moha, no Antona Tayton Honam. Ta dam who. Hoe krijgen de onderwijzers recht om te communiceren met de kinderen in de klas? Met dit heb ik het vandaag voor je voor Tjotje en je voor Benassi om die voor ons in leg te brengen. Dat is gewoon, hoe krijgen onze kinderen recht om met hen te communiceren? Je voor Tjotje, ben je welkom bij Radio KFM. Kan je ons vertellen, hoe is jouw communicatie en hoe lang is je bij de school van Platform 10, Conquest of de School?
3: Mbamba, checka.
2: Dit is checka.
3: Als je lief is voor die kinders, dit maakt alles makkelijk. Ik is 20 jaar samen met mijn mooie poppiekjes. Zo, omdat ik een moeder is bij die school, ik leer die taal. Ik ken nou meeste van die basisse woorden, een kong en een kwedam. En ik geniet het bij je. Want die beginpunt is liefde. Als je liefde hebt tegen die kinders, want ik vind nou die is mijn beroeping. Ik is geroep om samen met die kinders te werken. Daarom geniet ik dit tot hier die oomblik.
2: En ik kan je voor met ons deel een paar woorden wat ze ken.
3: Ik ken Susan als ik groet Mbamba, Nata, Cheka, Hambe Mburunga, Mburunga Hambe, Tijamate, Kofia, ik zit en drink warm koffie. Shangwe, Shangwe, Cheka kara ei, Cheka kara kum, Shangwe.
2: Nou, jij is Sitswana in je achtergrond en jij is hier zo met de koninklijke gemeenschap. Hoe heb je de eerste keer doe je de school kon beginnen op Platfontein? Ga fan voor de gemeenschap van Platfontein en de kenners.
3: Ik heb al met die kong en kwe gemeenschap begin in Smitsdrift. En was baie moeilijk. Want soos jy met hulle praat in Afrikaans, hulle praat in kong en in kwe. Daar het ek nou begin om die taal te leer.
4: XKI FM, Tama Platfontein, Hatee Uge Bloemhof.
2: En even Benassi, wat zal je bij waar jouw collega gezegd? Hoe lang is je bij de school en wat heb je zo ver ervaren bij de kinders?
5: Morgen, luisteraars. Ik wil jullie net, soms lijkt het moeilijk en donker als je begint. Maar later van tijd geniet je die hele leerproces. Wat ek vir julle laat weet, kan sê, toe ek beginne op Smitsdrift, was 2001, toe het ek daar beginne skool gee. Die omgewing was vir my baie snaaks, maar die doel was om die kinders te kom leer. Toe ek beginne die kinders leer, het ek dit baie moeilik gevind, want in die eerste plek Afrikaans is selfs ook nie my moedertaal nie. En omdat ek hierdie kinders in Afrikaans leer, wat ook nie hulle moedertaal is, was nie. Dit was een bietjie moeilik vir my. Maar so het ons, want ons leer allemaal, ons is allemaal op die leerproces. So het ek begin na besef, wanneer ek met die kinders Afrikaans praat, het hulle nie verstaan nie. Maar nou het ek altijd gevra, hoe kan ek die kinders bykry? Hoe kan ek maak dat die kinders my verstaan wat ek sê? Hoe ons hulle geleer het, 'n prent is baie belangrik vir 'n kind om te leer. Want as jy 'n kind 'n prentjie wys van dit wat jy wil sê, dan gaan die kind dit verstaan in sy eie taal, en nou sê jy dit in Afrikaans. Nou leer die kind, o, daai wat die juffrou sê is so, en nou leer hy die Afrikaans op die manier. Ons het baie, baie kere het ons concrete goed gebruik om die kinders te leer. Want jy leer van concreet af, dan na abstract toe. So het die kinders aangegaan om te leer. En terwijl die kinders Afrikaans leer, so het ek ook geleer om kong en kwe, die basis van kong en kwe te leer. Bijvoorbeeld, as ek wiskunde vir die kinders leer, dan sê kom ons stel vanaf hierdie taal tot hierdie taal, en dan is het te gesikkelere, want hulle verstaan nie as ek sê tel nie. Maar het ek, so het ek die woord geleer, kundra en kwe, dan begin hulle nou verstaan, juffrou sê tel, dan beginne ons tel. So, dan leer ek ook die woorde in die wiskunde in hulle tel. Daar is die woord kane, kacha, kwega, die anene is kam. So het ek nou geleer, dis 1 en 2. En nou leer ek ook my wiskunde, want vir my is wiskunde baie, baie, ek hou van wiskunde. So wil ek ook, die kinders moet ook hou van wiskunde. Nou leer jy ook die woord soos nge, en kundra, en nou leer jy nkekai, kundra kalakwe, nou leer jy al die tale, net laat die kinders moet verstaan, want as jy nie in hulle taal die goed verduidelik nie, is het moeilik vir hulle om te verstaan. So, daar is ook woorde wanneer jy sê kom, ja, tsi, dis wanneer jy die kind roep om na by jou te kom. Verstaan jy? So, dit is vir 'n mens wat nie die hart het nie. Ek is jammer, dan is jy regtig nie in die regte plek nie. Jy moet die hart het, jy moet lang moed het vir die kinders. Net soos jy verwag iemand met lang moed het vir jou, so moet jy ook lang moed het vir hierdie kinders. Wees lief vir hulle, verstaan hulle. In orde om vir hulle te verstaan, moet jy ook vir jou verstaan wat was jou doel om hier te wees. Is om die kinders te help en 'n betere toekoms vir die kinders te gee. Want as jy die kinders leer, jy leer nie die kinders hier by die skool, jy leer die kind om 'n betere iemand te wees, buite. Jy bou die kind om 'n betere groot ouer, 'n volwassene, 'n betere volwassene te wees, want jy begin hieronder, jy bou die kind. Die skool werk met die gemeenskap, en die gemeenskap is die ouer by die huis, die familie by die huis, dan kry jy die kerk, wat ook sy eie deel speel, en dan kry jy die skool. Dit is amper soos 'n driehoekige ding. Dis die skool, dis die ouer, en dis die gemeenskap ook by. Want nie net die ouer kan die kind bou nie, die gemeenskap bou die kind. En die skool is ook deel van die gemeenskap. So wat ek jou kan sê, dit is 'n plesier om hier te wees. En dit is 'n plesier om te sien hoe, wat die verandering jy bring in die kind se lewe. Daar's baie kinders wat jy kan wys en sê, die kind was in my klas, ek het die kind geleer. En daar's baie goeie resultate wat ons kry teen die einde van die jaar as die kinders se graad 12 slag. Want dan kan jy sien wat die verskil het jy gedoen vanaf grondslagfase af en op tot in graad 12. So vir my is het baie, baie, baie belangrik om te weet waarvoor is jy hier, en jy moet jou doel weet, wat kom doen jy by die skool. So, ek gaan maar sê, dit is 'n plesier om hier te wees. Baie dankie, luisteraars.
2: Baie dankie vir jou benasie, vir die goeie verduidelikings, wat jou pens gewys ons wees, hoe belangrik is die kinders, en hoe is jou werk ook belangrik, om met hulle te kom deel. Daar was 'n geval, as ek julle kan vertel, ek het met jy vrou Tjotse, jy was met die saal ontmoet, ons het een event gehou, toe groet sy mee met Kwedam, toe praat ek haar met Kwedam terug, hier gesels ons, toe gaan sy weg, en die onderwijzer kom na my toe, en hy was, voor ek ook school begin loop op die konkurs op Smitdrift, die onderwijzer was klaar daar, toe vraag hy my, wat sy tale daar juffrou met my gepraat, toe sê ek, vir die meneer, dit was een meneer, toe sê ek, nee, sy het Kwedam met my gepraat, hoe kry sy dit terug, toe sê ek, omstreed meneer, jylle is ter racisties, jammer om so te sê, maar ek moet jou so sê. Want die juffrou, jy was voor haar by ons, maar jy kan nie eens Bamba sê nie. Maar die juffrou, ek het so teen die laatste jaar van my school, ek het haar gesien, by Smitdrift aankom. Maar hoe praat sy, ons het daar? Jullie wil dit niet leren, jullie wil dit geld kom verdienen. Toen zei nee man, moet niet meer zoals kan maken. Ik zei ja, dat is hoe dit is. Want hier is die juffrouw, ze praat met mij direct en met taal.
0: Je luister naar XKFM. Die stem van de Sano platform. 107.9 FM.
2: Ja, verder, wat zal je nog daar uit? Je is goed, je zei me soms dit, damasie, tasie. Wat bedoel je met die woorden in kwee?
3: Mbamba.
2: Mbamba damasie, mbamba tasie.
3: Hoe gaan het? Mijn broer, mijn zuster, ja. Ja, ik ga niet het bij je, Piero. Daarom heb ik nog beginnen met die klasse met Fizi, meneer van ons, Katrinse papa. Zo, ik is bezig, dat is klasse wat ik bij je woon, Kwedam klasse. Zo, binnen een jaarse tijd, ik ga bij je goed is met Kwedam.
2: Oké. Zoals je voor Benazie nog al zei, wat kan je in die klas verdedigen in Kwedam?
3: Wat kan ik verdedigen?
2: Ja, in die klas.
3: Hereti, blij je stel. Hereti, blij je stel.
2: En in Kwedam, hoe zijn dat stel?
3: Poti.
2: Dat is Kwedam.
3: Man, voor mij groental is een beetje moeilijk. Meerderheid van die woorden ken ik in Kwedam. Want kakavu leer me ook bij Kwedam. Kan je niet zien hoe ze zitten en drink warm koffie. Ik kan bij Kwedam mooi praten, kakavu leer me. Ja.
2: Oké.
5: Okay. En als soms woorden bijvoorbeeld, als je die basis woorden kent, dan gaat het makkelijker. Zoals bijvoorbeeld, gaan achter toe, dan zeg je koli. Dan weet ik het met achter toe. En wat is die ene, die kwee ene is tika. Tika. Nou, die is, je weet. En als je kunt ook zeggen, je vrouw, ik is honger. Soms, daar kom je ene wat zegt, je vrouw, ik is honger. Die ene gaan ook eens gaan zeggen, je vrouw, ik is honger. Dan zeg je kamera. Ons weet, je vrouw, sa, koe. Ons weet is water. Je kunt soep water. Soms dan is je net één woord zeggen. Maar jij als die onderwijzer moet gaan nou verstaan, wat zei die kind? Ik ga je net één woord zeggen, maar jij gaat nou die kind leren om het in een volle zin te zeggen. Dan weet die kind, oh, ik moet het zo zeggen. Zo leer die kinders. Zo, dat is baie woorden wat mens nogal leert. Wat baie, voor mij is het baie makkelijker, want ik ken die kliks. Een kosa, ons zei die kus, ons zei die kus, ons zei die
2: Vandaar pak jullie die kans om dit die taal te leren.
5: Ja, voor mij is het makkelijk.
2: En ook kan jullie die twee verschillen van de talen differentiëren om te zeggen, als iemand praat, dan zeg je nee, die ene praat kon. En die ene praat kwee. Kan jullie die verschillen van de talen maken? Net om te lezen, kan die talen kennen, die ene praat kon, die ene praat kwee.
5: Die kongs hou van die klikse. Zoals bij, hoe gaan we dan zeggen, daar is het kus en daar is het kus. Daar tijd. Woorden krijg je bij je in die kroonkant. En die kwee, dat is niet zo van mij bij je, want daar is die bij je kliks wat zo bij je is, zoals bij die kroonkant. So, ik kan nog niet redelijk zeggen, ik ken die verschil, maar je kan die accent hoor van die kroons en die kwee. Dat is een verschil, die manier hoe hulle praat. Als hulle praat, die ander, die kroons praat een beetje vinniger. En die quiz is meer rustiger. So, die kan hulle ook daar uitmaak om te sê, die is die geluid gaan jy hoor. En maar by die ander, die kwedam is meer rustig. Meer rustige taal vir my.
2: Okay. En wat sal jy daarin voeg, Tjotje?
3: Nee, as net maar ek is in een leerproces, ek is besig om kwedam te leer. Ek wil graag nou rerig kwedam mooi praat in die toekomst en ek sal binnen een jaar se tyd.
2: Oké, dan kan ek checka ei.
5: Checka gaku.
3: Shangwe.
2: Oké, baie dankie. En dis hier geheim, ek moet ook die ding sê, ek was by die social workers, ons het diezelfde ding met hulle gedoen, en hulle het ook een goeie ding van die school gepraat. Wat ek wel gesê, mooi so dat hulle die school erken. Hulle het gesê, die school doen ook een goeie werk, want somtijds klinkkinders kom met hulle ouwers daar bij hulle, dan kom tolk die kind van die ma met Afrikaans.
3: Ja.
2: So hulle het ook krediet vir die school gegeen.
3: Ja.
2: Want school doen ook een goeie werk.
3: Ja.
2: En ons waardeer dit baie, hou julle so aan met die goeie werk wat hulle by die school ook doen, om die kinders Afrikaans en Engels te leer.
3: Ja, want as jy, ek, soos in ek, ek is 'n ou juffrou, ek gaan nie dit baie om die kinders se mondeling, ons het gespreke, vooral op 'n Vrydag of Woensdag, waar hulle nou mondelik saamgesels met die ander kinders in Engels en in Afrikaans ook. So, daarom, as hulle nou kan met die tolk vir die ouers, hulle wys al klaar, hulle doen dit maar by die skool, so dan is dit nie moeilik vir hulle nie. Want die eerste ding is, die kinders mag nie bang wees vir jou nie. Jy bou die selfvertroue by die kinders van die klas af.
2: Okay, met dit sê ek dan baie dankie. En dit is een goeie werk wat hulle doen by die skool. Hou so aan en leer die taal en praat die taal met die kinders en met die gemeenskapslede ook. Want soms kom ook die ouers wat die Afrikaans of Engels ken nie, om die kinders een probleem te kom hoor. Dan is hulle misschien op een betere stadium om ook die ouders te laat verstaan wat is die kinders een probleem by die skool met die taal van hulle. Go of kwee.
3: En aan die einde van die dag, ek gaan rechtig voor ek gaan rus vir pensioen, kwee dan leer in die skool in.
2: Oké, baie dankie julle vir die wonderlike tyd wat julle aan my gegee het om met julle te gesels oor die belangrike punt wat ons almal moet in die lewe vir onsself makliker maak om ander taal te leer ken en praat. Baie dankie.
3: Nie ons kan nie dit. Shangwe, shangwe.
2: Tjekakara, ee.
3: Tjekakara, kum.
2: Oké, dankie.
3: Mooi dag, tjede.
2: Nou ja, as het taai gesaad, ek kwe demokke ngonga, dan ek hoon demokke. Haro haro senete sa gasete de damoti a te ka tete ki tek a shane no tipi ro mo sabanga ngwa go di tata go kwa a go di tata jona tata ya mate te ora do kwena te tero komsa nde go di teki harte nde go tsoya diki te sie go rete sangra tseka to tamo tseka kra e